0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Dit zijn jouw classics. Radio Actief, de hele dag door.

Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. We were very happy.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd. Schade of discussiestress bij verhuur, werken of oplevering? Dekra maakt vooraf een waterdichte plaatsbeschrijving en geeft bijstand als expert bij de oplevering van je woning of gebouw. Snel, duidelijk en onpartijdig, zodat jij met een gerust gemoed kan tekenen. Vul nu gratis je aanvraag in op www.dekra.be/plaatsbeschrijving.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief. Jouw classics. Jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.

0: kids.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
3: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
2: Dit is Radioactief.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
3: De federale begrotingsonderhandelingen zijn gisteravond stilgevallen. Zonder akkoord. Het kernkabinet is zonder akkoord uit elkaar gegaan gisteravond. De topministers hadden de hele zondag de begrotingstabel overlopen, maar de meningsverschillen over de besparingen in de zorg en de BTW-tarieven blijken erg groot. Nu, straks praten de ministers verder in kleinere groepjes. Woensdag komt de top van de Arizona-partijen opnieuw samen. Ondertussen blijkt dat maar liefst 4 op de 10 bossen in Vlaanderen in privéhanden zijn. Dat meldt natuurorganisatie De Bosgroepen bij de start van de Week van het Bos. Het gaat in totaal om 60.000 hectare. De vraag naar een eigen stukje groen zit fors in de lift. Vermoedelijk heeft de coronatijd daar iets mee te maken, zodat mensen denken van, ja, misschien is het goed om een eigen plekje te hebben om te ontspannen. De Verenigde Staten willen eind deze maand vredesgesprekken voeren tussen Rusland en Oekraïne. Dat heeft de Oekraïense president Zelensky gezegd tijdens het bezoek van de Duitse bondskanselier Merz aan Kiev. Waar de gesprekken zullen plaatsvinden is nog niet bekend. Vorige maand praten de Amerikanen al apart met beide kampen en die ontmoetingen verliepen naar verluid constructief. In Brazilië blijft het uitkijken naar de eerste resultaten van de presidentsverkiezingen. Ruim 158 miljoen Brazilianen konden hun stem uitbrengen. De strijd gaat tussen de huidige linkse president Lula da Silva en de conservatieve Flavio Bolsonaro, de zoon van ex-president Jair Bolsonaro, die eerder werd veroordeeld voor het beramen van een staatsgreep. In het wielrennen heeft Remco Evenepoel een historische prestatie neergezet. Hij heeft zich gekroond tot nieuw Europees kampioen op de weg. Na een koers van 190 kilometer klopte hij de Italiaan Giulio Ciccone in een bloedstollende millimetersprint. Evenepoel heeft nu als eerste wielrenner ooit alle grote kampioenstruitjes minstens 1 keer gewonnen. Het weer dan. Het is in eerste instantie nog mistig, maar in de namiddag breekt de zon helemaal door en klimt het kwik tot 2 à 23 graden. Morgen dinsdag hetzelfde mooie nazomerweer, maar vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en ook frisser.
2: Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radioactief.

0: RTM.
1: De Corner Shop was dat met Brimful of Asha uit de jaren 90 aan de start van deze nieuwe aflevering van Breakfast Club. In week 41 zijn we zeker, hè? Deze week van 2026. Het gaat vooruit, weekende is afgelopen en wij beginnen of starten eigenlijk een nieuwe werkweek. Hè? Goed, hierbij actief hebben we de komende minuten onder meer Elton John en deze Streets of London met Ralph McTell in Breakfast Club. Have you

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.
3: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

White Room van Cream, 1968 vandaan. Hè. En het gemeentebestuur van Aalter zet het voormalige gemeentehuis van Knijslaren nu officieel te kopen. Ondertussen is het contactpunt in Knijslaren verhuisd naar zaal Carmen A. In het voormalige gemeentehuis gebeurde er amper nog iets en daarom wordt het gebouw verkocht. Ook het gebouw in de Rozenstraat 8 in Ursel wordt de verkoopprocedure heropgestart. Hè. Robbie Williams, Merci Sherry van Udo Jurgens.

0: mistig, maar in de namiddag breekt de zon helemaal door en klimt het kwik tot 2 à 23 graden. Morgen dinsdag hetzelfde mooie nazomerweer, maar vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en ook frisser.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

Gangsta Paradise. The Doors hadden we ook nog met Break On Through en How Can You Mend A Broken Heart. Uit 1971 draaien we van de Bee Gees. En Eeklo is klaar voor de herfst en zet 81 bladkorven in de straten. Maar ze zeggen er wel bij, toch mogen bladeren gerust blijven liggen. Hè. Als je wil weten waar die curven allemaal staan, moet je even kijken op de kaart op de website van de stad Eeklo. www.eeklo.be/bladkorven

0: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
2: Radioactief. De muziek van jouw leven.
3: Dirk van Moorhem met The Breakfast Club. Van maandag tot vrijdag.

Dolly Parton, vorige maand overleden, From 9 to 5, 1981 was dat haar hit, hè? Johnny Cash, A Thing Called Love. En we gaan naar de top van het uur met de Spice Girls. Say You'll Be There. Ja, straks na 8 uur.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Radioactief. Jouw classics, jouw leven.

0: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
2: Zoals min of meer een beetje verwacht, nog geen akkoord met het kernkabinet over de begroting. Tijdens de gesprekken afgelopen weekend bleken de verschillen tussen de partijen nog veel te groot. Woensdag komt het kernkabinet opnieuw samen en vandaag zou er in kleinere groepjes worden gepraat, maar meer informatie krijgen we niet. De Brusselse regering heeft wel een akkoord over de begroting van volgend jaar. Straks brengt minister-president Tedilie zijn beleidsverklaring in het Brusselse parlement. Dat doet hij nog voor de middag. In Peru is de grote natuurbrand in de buurt van de bekende Inca-stad Machu Picchu onder controle, meldt de brandweer. Boeren in de buurt hadden landbouwgrond in brand gestoken om die weer vrij te maken. Maar het vuur verspreidde zich snel naar de omliggende heuvels. Bij de brand vielen 1 doden en 2 gewonden. De Rode Duivels zijn gisteravond aangekomen in Parijs voor hun 4e en laatste match in de Nations League. Die spelen ze straks tegen Frankrijk. Aanvaller Mika Gods blijkt er klaar voor te zijn. De vorige match tegen Frankrijk verloren ze thuis met 0-1. De temperaturen die kunnen vandaag weer flink oplopen tot 22 à 23 graden met veel zon, vooral in de namiddag. Voor morgen dinsdag hetzelfde weerbeeld, maar vanaf woensdag slaat het om. De kans op regen wordt wat groter, we krijgen ook meer wolken en de temperatuur daalt naar zo'n 15 à 16 graden overdag.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

Belgisch werk hier aan de start van deel 2 van Breakfast Club. Viacom Deals, Johnny, come home 1988. Welkom in dat tweede deel Breakfast Club hierbij actief voor deze maandag 6 oktober. Hè. We hebben onder meer klaargezet David A. Stewart en Candy Duffler met Lily Was Here uit die gelijknamige film Kassa, geloof ik. En eerst gaan we luisteren naar The Tramps, Hooked

West Sound. Verhuur van licht en klankapparatuur voor al uw evenementen, bedrijfsfeesten, beurzen en feesten. West Sound, your event partner. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

grote hit was dat voor de Marmalades. Obladi, oblada. Maar eigenlijk was het van de Beatles. Sixpence None the Richer met Kiss Me komt eraan. Maar eerst Demi Soussos, We Shall Dance. Ja, zullen we een danske placeren? Een hitje uit 1971.

0: De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief.
1: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

Robert Palmer, Bad Case of Loving You, een hitje in 1979. De man overleed tijdens een verblijf in Parijs. Hij woonde eigenlijk in Zwitserland. En Mary Hopkins hadden we ook nog met Those Were the Days uit 1968. En hier zijn de Edwin Hawkins Singers. Oh, happy day. Hopelijk heb je een leuke dag, hè?

Slang is het Lievegems Tegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot. Of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

Girl in the World. Prince zong het in 1994 en Fleetwood Mac had het over Rhiannon in 1976. En dat was Breakfast Club de afgelopen twee uurtjes hier bij Actief bij Leven en Welzijn. Morgen weer vanaf 7 uur. Moonlight Shadow en Mike Oldfield en Maggie Reilly zongen het op het album Crisis uit 1983. En ze behaalden nummer 1 in de nationale hitparade, in de Tros Europarade, in de Ultra Top 50, in de Radio 2 Top 30, in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Finland, Oostenrijk, Zwitserland, Spanje en Italië en Polen. Ja. Bijna overal over heel de wereld een nummer 1 hitnotering. Bedankt voor het luisteren en graag tot morgen nog een fijne maandag.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Radio Actief. Actief.

0: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
2: Zoals min of meer een beetje verwacht, nog geen akkoord met het kernkabinet over de begroting. Tijdens de gesprekken afgelopen weekend bleken de verschillen tussen de partijen nog veel te groot. Woensdag komt het kernkabinet opnieuw samen. Vandaag zou er in kleinere groepjes worden gepraat, maar meer informatie krijgen we niet. De Brusselse regering heeft wel een akkoord over de begroting van volgend jaar. Straks brengt minister-president Dillier zijn beleidsverklaring in het Brusselse parlement. Dat doet hij nog voor de middag. In Peru is de grote natuurbrand in de buurt van de bekende Inca-stad Machu Picchu onder controle, meldt de brandweer. Boeren in de buurt hadden landbouwgrond in brand gestoken om die weer vrij te maken. Maar het vuur verspreidde zich snel naar de omliggende heuvels. Bij de brand vielen 1 doden en 2 gewonden. De Rode Duivels zijn gisteravond aangekomen in Parijs voor hun 4e en laatste match in de Nations League. Die spelen ze straks tegen Frankrijk. Aanvaller Mika Gods blijkt er klaar voor te zijn. De vorige match tegen Frankrijk verloren ze thuis met 0-1. De temperaturen die kunnen vandaag weer flink oplopen tot 22 à 23 graden met veel zon, vooral in de namiddag. Voor morgen dinsdag hetzelfde weerbeeld, maar vanaf woensdag slaat het om. De kans op regen wordt wat groter, we krijgen ook meer wolken en de temperatuur daalt naar zo'n 15 à 16 graden overdag.
1: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief. Jouw classics. Jouw leven.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.

Radio Aktiv. De hele dag door.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
3: In Lokeren hebben zo'n 1000 mensen afgelopen zaterdag afscheid genomen van Georges Antonis. De Lokerse ereburgemeester, eresenator en gewezen volksvertegenwoordiger en provincieraadslid overleed vorige week op 91-jarige leeftijd. Familie en vrienden haalden herinneringen op aan hun opa, vader, vriend en partijgenoot. Zijn kleur was blauw, maar ook voor alle andere kleuren stond zijn deur open, klonk het. De vraag van de gemeente Lievegem om vrijgesteld te worden van de verplichte bouw van 67 nieuwe sociale woningen is afgewezen door Vlaams minister Melissa de Pratere van Vooruit. Volgens Vlaanderen heeft Lievegem de verschillende mogelijkheden onvoldoende onderzocht. De gemeente overweegt juridische stappen tegen de verplichte inhaalbeweging. Op Schoolhoeve de campagne in Drongen vond voor de laatste keer het jaarlijkse oogstfeest plaats. Door besparingen bij de stad Gent vallen de subsidies voor de hoeve weg. Er wordt nu onderzocht naar een overnemer voor de campagne en het nabijgelegen kasteel. Die onzekere toekomst hing als een schaduw over het feest. Het openingsweekend van afgelopen weekend van het Designmuseum in Gent heeft zo'n 43.000 bezoekers gelokt. Het museum opende vrijdagavond na 4 jaar verbouwen met een optreden van Too Many DJs. Het hele afgelopen weekend waren er activiteiten, workshops, lezingen en performance. Een 13e-eeuwse muurschildering van Christus in de Sint-Niklaaskerk in Gent krijgt een grondige restauratie. De schildering toont Christus op een troon omringd door geknielde figuren. Het werk werd eind jaren 90 toevallig ontdekt en verkeerde toen al in slechte staat. Het Belgische microbiologische bedrijf Zymofix bouwt een nieuwe productiesite in Deinze. Het bedrijf wil er bacteriën en schimmels op grote schaal produceren met een eigen technologie. Die micro-organismen worden vooral gebruikt in de landbouw als alternatief voor pesticiden. Volgens oprichter Emile Redant is Zymofix het enige bedrijf dat dit op industriële schaal doet.
1: De hele dag door. Dit is Radio Actief.

0: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Celina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerpen Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Come on, Dorothy. Don't you care now?

0: Het weer dan. Het is in eerste instantie nog mistig, maar in de namiddag breekt de zon helemaal door en klimt het kwik tot 2 à 23 graden. Morgen dinsdag hetzelfde mooie nazomerweer, maar vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en ook frisser.
1: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief. Jouw classics. Jouw leven.

echte vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

0: Peugeot.com. Warmte, precies waar jij het wilt. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
1: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be. In Lokeren hebben zo'n 1000 mensen afgelopen zaterdag afscheid genomen van Georges Anteunis. De Lokerse ereburgemeester, eresenator en gewezen volksvertegenwoordiger en provincieraadslid overleed vorige week op 91-jarige leeftijd. Familie en vrienden haalden herinneringen op aan hun opa, vader, vriend en partijgenoot. Zijn kleur was blauw, maar ook voor alle andere kleuren stond zijn deur open, klonk het. De vraag van de gemeente Lievegem om vrijgesteld te worden van de verplichte bouw van 67 nieuwe sociale woningen is afgewezen door Vlaams minister Melissa de Pratere van Vooruit. Volgens Vlaanderen heeft Lievegem de verschillende mogelijkheden onvoldoende onderzocht. De gemeente overweegt juridische stappen tegen de verplichte inhaalbeweging. Op Schoolhoeve de campagne in Drongen vond voor de laatste keer het jaarlijkse oogstfeest plaats. Door besparingen bij de stad Gent vallen de subsidies voor de hoeve weg. Er wordt nu onderzocht naar een overnemer voor de campagne en het nabijgelegen kasteel. Die onzekere toekomst hing als een schaduw over het feest. Het openingsweekend van afgelopen weekend van het Designmuseum in Gent heeft zo'n 43.000 bezoekers gelokt. Het museum opende vrijdagavond na 4 jaar verbouwen met een optreden van Too Many DJs. Het hele afgelopen weekend waren er activiteiten, workshops, lezingen en performance. Een 13e-eeuwse muurschildering van Christus in de Sint-Niklaaskerk in Gent krijgt een grondige restauratie. De schildering toont Christus op een troon omringd door geknielde figuren. Het werk werd eind jaren 90 toevallig ontdekt en verkeerde toen al in slechte staat. Het Belgische microbiologische bedrijf Zymofix bouwt een nieuwe productiesite in Deinze. Het bedrijf wil er bacteriën en schimmels op grote schaal produceren met een eigen technologie. Die micro-organismen worden vooral gebruikt in de landbouw als alternatief voor pesticiden. Volgens oprichter Emile Redant is Zymofix het enige bedrijf dat dit op industriële schaal doet.
0: Jouw leven. Dit is Radio.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Dit is Radioactief.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
2: Zoals min of meer een beetje verwacht, nog geen akkoord met het kernkabinet over de begroting. Tijdens de gesprekken afgelopen weekend bleken de verschillen tussen de partijen nog veel te groot. Woensdag komt het kernkabinet opnieuw samen. Vandaag zou er in kleinere groepjes worden gepraat, maar meer informatie krijgen we niet. De Brusselse regering heeft wel een akkoord over de begroting van volgend jaar. Straks brengt minister-president Dillier zijn beleidsverklaring in het Brusselse parlement. Dat doet hij nog voor de middag. In Peru is de grote natuurbrand in de buurt van de bekende Inca-stad Machu Picchu onder controle, meldt de brandweer. Boeren in de buurt hadden landbouwgrond in brand gestoken om die weer vrij te maken. Maar het vuur verspreidde zich snel naar de omliggende heuvels. Bij de brand vielen 1 doden en 2 gewonden. De Rode Duivels zijn gisteravond aangekomen in Parijs voor hun 4e en laatste match in de Nations League. Die spelen ze straks tegen Frankrijk. Aanvaller Mika Gods blijkt er klaar voor te zijn. De vorige match tegen Frankrijk verloren ze thuis met 0-1. De temperaturen die kunnen vandaag weer flink oplopen tot 22 à 23 graden met veel zon, vooral in de namiddag. Voor morgen dinsdag hetzelfde weerbeeld, maar vanaf woensdag slaat het om. De kans op regen wordt wat groter, we krijgen ook meer wolken en de temperatuur daalt naar zo'n 15 à 16 graden overdag.
3: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Jouw classics, de hele dag door. Radioactief.

0: druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Klaar voor...

In de loop van de dag blijft het vrij zonnig met maxima van 18 tot 22 graden en weinig wind. Vanavond en vannacht blijft het rustig met eerst brede opklaringen. Later kunnen er opnieuw nevel en mist ontstaan. Morgen dinsdag start dan grijs met mist en lage bewolking die geleidelijk oplossen. Daarna wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. Naar de avond neemt de bewolking wel toe en het wordt morgen zo'n 19 tot 22 graden met weinig wind uit veranderlijke richtingen.

Sounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.

Tegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: Ben je het beu dat je kantoor of gebouw er nooit echt proper uitziet? Bij VHV Cleaning beloven wij kwaliteit, persoonlijke opvolging en een team dat zijn afspraken nakomt. Vraag nu je offerte aan en krijg je eerste prestatieuur gratis met code De Branche Expert. Ga naar vhvcleaning.be of volg ons op instagram.com/vhv.cleaning.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
3: De politie gaat donderdag en vrijdag extra controleren op afleiding achter het stuur. Dus vooral gsm'en terwijl je rijdt. Vorig jaar werden in Vlaanderen elke dag gemiddeld 136 bestuurders betrapt. Dat beseffen al maar meer dat rijden en gsm'en tegelijk gevaarlijk is. Dat blijkt wel uit een nieuwe rondvraag van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Die lanceert trouwens ook een nieuwe campagne met tips om minder afgeleid te zijn door je gsm. De politie heeft een man van 47 opgepakt na het dodelijke ongeval van gisteravond in Balen in de provincie Antwerpen. Een auto reed daar een voetganger van 28 dood en pleegde vluchtmisdrijf. Een tweede voetganger bleef ongedeerd. Uiteindelijk vond de politie de bestuurder terug. De man had gedronken, hij wordt nu verhoord. De Brusselse regering gaat de woning van de minister-president verkopen. Dat staat in het begrotingsakkoord dat gisteren is afgeklopt. Het gaat om een herenhuis aan het Warandepark. Het moet tussen de 10 en 20 miljoen opleveren. De minister-president zal binnenkort op het Koningsplein wonen, waar de regering ook officieel zetelt. 2 op 3 leerkrachten zouden vandaag opnieuw voor een job in het onderwijs kiezen. Een vijfde daarvan onder voorwaarden. Zoals hoger loon, kleinere klassen en minder papierwerk. Dat blijkt uit de nieuwe rondvraag van de Artevelde Hogeschool. 1 op de 10 leerkrachten zou absoluut niet meer voor het onderwijs kiezen. 2 Duitsers en een Amerikaan krijgen de Nobelprijs voor geneeskunde. Dat is bekendgemaakt op de jaarlijkse ceremonie in Zweden. De 3 krijgen de prijs voor hun onderzoek om cellen te analyseren op basis van lichttechnieken. Ze toonden aan hoe zenuwcellen vormgeven aan herinneringen, emoties en gedrag in de hersenen. De winnaars krijgen naast de erkenning ook ongeveer 1 miljoen euro. Dat Remco Evenepoel gisteren weinig overschot had toen hij de sprint Europees kampioen haalde, ja, dat hebben we allemaal gezien, maar we kennen nu ook het precieze verschil tussen hem en de Italiaan Ciccone. 0,00028 seconden of 2800.000ste van een seconde. Ja, dat is heel erg nipt. Maar Evenepoel was er natuurlijk niet minder tevreden om. Flink wat zon vanmiddag met af en toe wolken, maxima 23 graden. Ook morgen mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wisselvallig en frisser.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In Lokeren hebben zo'n 1000 mensen afgelopen zaterdag afscheid genomen van Georges Anteunis. De Lokerse ereburgemeester, eresenator en gewezen volksvertegenwoordiger en provincieraadslid overleed vorige week op 91-jarige leeftijd. Familie en vrienden haalden herinneringen op aan hun opa, vader, vriend en partijgenoot. Zijn kleur was blauw, maar ook voor alle andere kleuren stond zijn deur open, klonk het. De vraag van de gemeente Lievegem om vrijgesteld te worden van de verplichte bouw van 67 nieuwe sociale woningen is afgewezen door Vlaams minister Melissa de Pratere van Vooruit. Volgens Vlaanderen heeft Lievegem de verschillende mogelijkheden onvoldoende onderzocht. De gemeente overweegt juridische stappen tegen de verplichte inhaalbeweging. Op Schoolhoeve de campagne in Drongen vond voor de laatste keer het jaarlijkse oogstfeest plaats. Door besparingen bij de stad Gent vallen de subsidies voor de hoeve weg. Er wordt nu onderzocht naar een overnemer voor de campagne en het nabijgelegen kasteel. Die onzekere toekomst hing als een schaduw over het feest. Het openingsweekend van afgelopen weekend van het Designmuseum in Gent heeft zo'n 43.000 bezoekers gelokt. Het museum opende vrijdagavond na 4 jaar verbouwen met een optreden van Too Many DJs. Het hele afgelopen weekend waren er activiteiten, workshops, lezingen en performance. Een 13e-eeuwse muurschildering van Christus in de Sint-Niklaaskerk in Gent krijgt een grondige restauratie. De schildering toont Christus op een troon omringd door geknielde figuren. Het werk werd eind jaren 90 toevallig ontdekt en verkeerde toen al in slechte staat. Het Belgische microbiologische bedrijf Zymofix bouwt een nieuwe productiesite in Deinze. Het bedrijf wil er bacteriën en schimmels op grote schaal produceren met een eigen technologie. Die micro-organismen worden vooral gebruikt in de landbouw als alternatief voor pesticiden. Volgens oprichter Emile Redant is Zymofix het enige bedrijf dat dit op industriële schaal doet.
3: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Dit is Radioactief. Jouw classics. Jouw muziek.

perfect gelegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Celina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body and Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerpen Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.

Vanmiddag flink wat zon, af en toe per wolken, warme maxima 23 graden. Ook morgen houdt het mooie nazomerweer aan, maar vanaf woensdag dan slaat het om. Het wordt een pak wisselvalliger en ook frisser.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Klaar.

0: druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Dit is Radio Actief. Jouw classics, jouw muziek.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
3: In Lokeren hebben zo'n 1000 mensen afgelopen zaterdag afscheid genomen van George Antonis. De Lokerse ereburgemeester, eresenator en gewezen volksvertegenwoordiger en provincieraadslid overleed vorige week op 91-jarige leeftijd. Familie en vrienden haalden herinneringen op aan hun opa, vader, vriend en partijgenoot. Zijn kleur was blauw, maar ook voor alle andere kleuren stond zijn deur open, klonk het. De vraag van de gemeente Lievegem om vrijgesteld te worden van de verplichte bouw van 67 nieuwe sociale woningen is afgewezen door Vlaams-minister Melissa de Prater van Vooruit. Volgens Vlaanderen heeft Lievegem de verschillende mogelijkheden onvoldoende onderzocht. De gemeente overweegt juridische stappen tegen de verplichte inhaalbeweging. Op Schoolhoeve de campagne in Drongen vond voor de laatste keer het jaarlijkse oogstfeest plaats. Door besparingen bij de stad Gent vallen de subsidies voor de hoeve weg. Er wordt nu onderzocht naar een overnemer voor de campagne en het nabijgelegen kasteel. Die onzekere toekomst hing als een schaduw over het feest. Het openingsweekend van afgelopen weekend van het Designmuseum in Gent heeft zo'n 43.000 bezoekers gelokt. Het museum opende vrijdagavond na 4 jaar verbouwen met een optreden van Too Many DJs. Het hele afgelopen weekend waren er activiteiten, workshops, lezingen en performance. Een 13e-eeuwse muurschildering van Christus in de Sint-Niklaaskerk in Gent krijgt een grondige restauratie. De schildering toont Christus op een troon omringd door geknielde figuren. Het werk werd eind jaren 90 toevallig ontdekt en verkeerde toen al in slechte staat. Het Belgische microbiologische bedrijf Zymofix bouwt een nieuwe productiesite in Deinze. Het bedrijf wil er bacteriën en schimmels op grote schaal produceren met een eigen technologie. Die micro-organismen worden vooral gebruikt in de landbouw als alternatief voor pesticiden. Volgens oprichter Emile Redant is Zymofix het enige bedrijf dat dit op industriële schaal doet.
1: Jouw classics. De hele dag door. Radio Actief. Actief. De muziek van jouw leven.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Celina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body and Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op ero-expo.com.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
3: In Gent wordt de jury samengesteld voor het assiseproces over de dood van de 4-jarige Dien. De kleuter verdween 4 jaar geleden en werd na een intensieve zoektocht doodgevonden in Zeeland. Hoofdverdachte Dave de Kok, een vriend van de moeder, staat terecht voor doodslag en ontvoering met de dood tot gevolg. Zijn ex-vriendin moet zich verantwoorden voor ontvoering. Aanstaande donderdag start het proces ten gronde. In ons land worden al maar meer bedrijven het slachtoffer van cybercriminelen. Het Centrum voor Cybersecurity heeft dit jaar al 590 meldingen binnengekregen. Volgens het centrum gaan hackers steeds geraffineerder te werk, onder meer door de inzet van kunstmatige intelligentie. Als reactie op de Open Bedrijvendag organiseert het CCB trouwens morgen Gesloten Bedrijvendag. Een initiatief dat bedrijven moet helpen om digitale criminelen buiten de deur te houden. In de Zwarte Zee zijn 2 doden gevallen bij een zwaar incident op een Turks vrachtschip. Het schip was met een lading graan onderweg van Oekraïne naar Italië. 11 bemanningsleden konden worden gered, zo meldt de Roemeense minister van Buitenlandse Zaken. Aan boord van het schip brak een hevige brand uit. Volgens Roemeense media is dat het gevolg van een droneaanval. Maar dat nieuws is nog niet officieel bevestigd. Brazilië is een flink stuk rechtser geworden. Niet alleen heeft de radicaal-rechtse senator Flavio Bolsonaro de eerste ronde van de presidentsverkiezingen gewonnen. Er komt nog wel een tweede ronde. Ook het al vrij rechtse parlement wordt nog rechtser. En dat zal heel erg de bewegingsruimte van de nieuwe president bepalen. Maar ook hoe de democratie er de komende jaren georganiseerd zal worden. En dan de weersverwachting. Flink wat zon vanmiddag, met af en toe wat wolken. Maxima 23 graden, ook morgen mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wisselvalliger en frisser. De temperatuur zakt dan naar 20 graden.
1: 60s, 70s, 80s en 90s. Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Ach, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Syndrome

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
2: In Gent wordt de jury samengesteld voor het assiseproces over de dood van de 4-jarige Dien. De kleuter verdween 4 jaar geleden en werd na een intensieve zoektocht doodgevonden in Zeeland. Hoofdverdachte Dave de Kok, een vriend van de moeder, staat terecht voor doodslag en ontvoering met de dood tot gevolg. Zijn ex-vriendin moet zich verantwoorden voor ontvoering. Aanstaande donderdag start het proces ten gronde. In ons land worden al maar meer bedrijven het slachtoffer van cybercriminelen. Het Centrum voor Cybersecurity heeft dit jaar al 590 meldingen binnengekregen. Volgens het centrum gaan hackers steeds geraffineerder te werk, onder meer door de inzet van kunstmatige intelligentie. Als reactie op de Open Bedrijvendag organiseert het CCB trouwens morgen Gesloten Bedrijvendag. Een initiatief dat bedrijven moet helpen om digitale criminelen buiten de deur te houden. In de Zwarte Zee zijn 2 doden gevallen bij een zwaar incident op een Turks vrachtschip. Het schip was met een lading graan onderweg van Oekraïne naar Italië. 11 bemanningsleden konden worden gered, zo meldt de Roemeense minister van Buitenlandse Zaken. Aan boord van het schip brak een hevige brand uit. Volgens Roemeense media is dat het gevolg van een droneaanval. Maar dat nieuws is nog niet officieel bevestigd. Brazilië is een flink stuk rechtser geworden. Niet alleen heeft de radicaal rechtse senator Flavio Bolsonaro de eerste ronde van de presidentsverkiezingen gewonnen. Er komt nog wel een tweede ronde. Ook het al vrij rechtse parlement wordt nog rechtser. En dat zal heel erg de bewegingsruimte van de nieuwe president bepalen. Maar ook hoe de democratie er de komende jaren georganiseerd zal worden. En dan de weersverwachting. Flink wat zon vanmiddag, met af en toe wat wolken. Maxima 23 graden, ook morgen mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wisselvalliger en frisser. De temperatuur zakt dan naar 20 graden.
3: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op ero-expo.com.

0: dan de weersverwachting. Flink wat zon vanmiddag, met af en toe wat wolken. Maxima 23 graden, ook morgen mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wisselvalliger en frisser. De temperatuur zakt dan naar 20 graden.
1: De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief.

Locatie Slang is het Lievegem Stegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot. Of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is Jam.

0: zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief. Jouw classics. Jouw leven.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
2: In Gent is de volksjury samengesteld voor het assiseproces rond de dood van de kleine Dien. De 4-jarige kleuter werd 4 jaar geleden dood teruggevonden in Zeeland na te zijn ontvoerd. Dave de Kok, een vriend van de moeder die op de jongen paste, staat terecht voor de moord. De mama van Dien was vandaag zelf aanwezig bij de jury-samenstelling. Ze wordt bijgestaan door advocaat Jeff Vermassen en ook slachtofferhulp was ter plaatse. Aanstaande donderdag start het proces ten gronde. In Luik heeft de politie 16 mensen opgepakt bij nieuwe scholierenprotesten. Relschoppers staken steps en vuurwerk in brand, blokkeerden schoolpoorten en gooiden met eieren. 15 leerlingen raakten lichtgewond toen er vuurwerk op een speelplaats ontplofte. De jongeren betogen nog steeds tegen de onderwijshervormingen in Franstalig België. Het protest waait trouwens over vanuit Frankrijk, waar vandaag meer dan 400 middelbare scholen zijn getroffen. In Parijs en Nancy probeerden jongeren scholen in brand te steken en in Reims werd het tramverkeer platgelegd. Voor morgen is opgeroepen tot een nationale actiedag in heel Frankrijk. Noorwegen gaat slimme AI-brillen tijdelijk verbieden op openbare plekken zoals stranden en winkelcentra. De Noorse minister van Digitalisering vreest dat dragers hiermee ongemerkt mensen kunnen filmen. In ons land is er geen wettelijk verbod, maar brillenketen Hans Anders heeft besloten de AI-brillen preventief uit de rekken te halen. Onze Rode Duivels spelen vanavond hun cruciale Nations League-wedstrijd in en tegen Frankrijk. Kapitein Tielemans moet geschorst toekijken. Wie hem centraal op het middenveld vervangt, houdt onze bondscoach nog geheim. België staat momenteel tweede in de poelen. De aftrap in Parijs is om 9:15. Het weer, veel zon met af en toe wat wolken bij warme maxima, 22 graden. Morgen starten we na het ochtendgrijs opnieuw met veel zon, 23 graden. Maar vanaf woensdag slaat het weer om en wordt het wisselvalliger en frisser.
3: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
0: Dit is Radioactief. Jouw classics, jouw muziek.

0: Swiss Sounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddy.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
3: In Lokeren hebben zo'n 1000 mensen afgelopen zaterdag afscheid genomen van Georges Antonis. De Lokerse ereburgemeester, eresenator en gewezen volksvertegenwoordiger en provincieraadslid overleed vorige week op 91-jarige leeftijd. Familie en vrienden haalden herinneringen op aan hun opa, vader, vriend en partijgenoot. Zijn kleur was blauw, maar ook voor alle andere kleuren stond zijn deur open, klonk het. De vraag van de gemeente Lievegem om vrijgesteld te worden van de verplichte bouw van 67 nieuwe sociale woningen is afgewezen door Vlaams minister Melissa de Prater van Vooruit. Volgens Vlaanderen heeft Lievegem de verschillende mogelijkheden onvoldoende onderzocht. De gemeente overweegt juridische stappen tegen de verplichte inhaalbeweging. Op Schoolhoeve de campagne in Drongen vond voor de laatste keer het jaarlijkse oogstfeest plaats. Door besparingen bij de stad Gent vallen de subsidies voor de hoeve weg. Er wordt nu onderzocht naar een overnemer voor de campagne en het nabijgelegen kasteel. Die onzekere toekomst hing als een schaduw over het feest. Het openingsweekend van afgelopen weekend van het Designmuseum in Gent heeft zo'n 43.000 bezoekers gelokt. Het museum opende vrijdagavond na 4 jaar verbouwen met een optreden van Too Many DJs. Het hele afgelopen weekend waren er activiteiten, workshops, lezingen en performance. Een 13e-eeuwse muurschildering van Christus in de Sint-Niklaaskerk in Gent krijgt een grondige restauratie. De schildering toont Christus op een troon omringd door geknielde figuren. Het werk werd eind jaren 90 toevallig ontdekt en verkeerde toen al in slechte staat. Het Belgische microbiologische bedrijf Zymofix bouwt een nieuwe productiesite in Deinze. Het bedrijf wil er bacteriën en schimmels op grote schaal produceren met een eigen technologie. Die micro-organismen worden vooral gebruikt in de landbouw als alternatief voor pesticiden. Volgens oprichter Emile Redant is Zymofix het enige bedrijf dat dit op industriële schaal doet.
1: Dit is Radio Actief.

0: schade- of discussiestress bij verhuur, werken of oplevering? Dekra maakt vooraf een waterdichte plaatsbeschrijving en geeft bijstand als expert bij de oplevering van je woning of gebouw. Snel, duidelijk en onpartijdig, zodat jij met een gerust gemoed kan tekenen. Vul nu gratis je aanvraag in op www.dekra.be/plaatsbeschrijving.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radio Actief.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Ben je het beu dat je kantoor of gebouw er nooit echt proper uitziet? Bij VHV Cleaning beloven wij kwaliteit, persoonlijke opvolging en een team dat zijn afspraken nakomt. Vraag nu je offerte aan en krijg je eerste prestatieuur gratis met code De Branche Expert. Ga naar vhvcleaning.be of volg ons op instagram.com/vhv.cleaning.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Dit is Radioactief. Actief.

De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werken met zijn krant. Eilt dan nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen. Het ritme van

land zelf slaapt zijn roes nog uit. Diep onder het loof verscholen. Hier komt geen mens of geen geluid, de oneindige rust verstoren. Terwijl de stad nu raast en schreeuwt en morgen zijn bevelen geeft, wordt hier bij de ochtend gloren. De dag geboren. En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen. Voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.

als ik droevig voel, wil ik naar Vlaanderen. Omdat in Vlaanderen mijn droefheid niet of nauwelijks te

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd. Ben je het beu dat je kantoor of gebouw er nooit echt proper uitziet? Bij VHV Cleaning beloven wij kwaliteit, persoonlijke opvolging en een team dat zijn afspraken nakomt. Vraag nu je offerte aan en krijg je eerste prestatieuur gratis met code DEBRANCHEEXPERT. Ga naar vhvcleaning.be of volg ons op instagram.com/vhv.cleaning.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. De hele dag door. Dit is Radioactief. Actief.

Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.

0: start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.